0: Patuli. Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Gangashia, Gaudiwart.
4: Video camera pika damozmet. Sotskhali da Twitch gupebi quretkhelit.
5: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
6: Sakhandro signalizatsia funksionireps.
7: Gatsvis samsakhuri magistri. Qvela riski dazveulia.
8: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
9: Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
10: Magistri, dargis lideri.
11: Gatsvis samsakhuri magistri. Direktori Tatarigis polkovniki Tornike Jojua.
12: Telefoni 599 11 20 20.
13: Radio Dardimandis sareklamo samsakhuri. Saimedo partneri tkveni reklamisvis. 2 19 20 10.
14: Saatis Dardimandis.
15: Rubrikis sponsoria restorani Dolabau. Ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Telefoni 574 477 477.